0: Kijk eens, middag.
1: Middag, mevrouw.
0: Ben je midden?
1: I'm going to go to the house.
0: Tango.

0: Goeiemiddag, klink jy so mes?
1: Nee, goeiemiddag, as ons hier aan nie, hoorde het roer.
0: Amma.
1: Nee, aan nie aan doe ik weer dat je kon oe, en tjie dat je toch wel kuren gaba kan, kan oris as ik raak, kan ik je dat toch wel, kan ik haas dat zie, aan haba zo dat je niet kuren. Soms is het zo, ik heb aan ik haas haba kuren.
0: Aber du, Marie.